0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Nou, als dat geen bekentenis is, dan weet ik het niet meer, hè. En we kletsen en I shot the sheriff. Wat hij dit is, shoot the jeopardy. Dus dat scheelt alweer een beetje, hè. Ja. Het was een grote hit trouwens in 1974. Toen kreeg Eric Clapton daar een gouden plaat voor. Voor de wereldhit I shot the sheriff. Ja, je hoorde een live sessie, hè, van deze man, hè. Goedemorgen, het is vandaag woensdag geworden. Het is vandaag de gehaktdag. Midden van de week, we zijn er weer. Het is voor de wekker wakker. Ja, wat goed nieuws, hè. Jongens. Ik zag het al via verschillende apps binnenkomen. Maar ook natuurlijk in het nieuws. Het was ruim en breed uitgemeten. De Fabeltjeskrant is weer terug. Ja, niet op de tv, maar wel op YouTube. Dag, lieve kijkbuiskinderen. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Voor een grote groep Nederlanders, ja, die zullen deze woorden kennen. Het zijn veel nostalgische gevoelens. De Fabeltjeskrant, voor het slapen gaan, vaste prik voor Nederlandse kinderen en volwassenen. En nu is het grote dierenbos terug. Alle afleveringen komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. Ja, de eerste 10 afleveringen zijn al gezet. Ook komt er een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters van het dierenbos. Ja, de hoofdrolspelers uit de Fabeltjeskrant zijn het Nederlandse collectief Geheugen Gebeiteld. Ja, ik ben best wel blij. Ik vind het leuk dat de Fabeltjeskrant weer terug is op YouTube, hè. Ja, ik keek daar vroeger ook naar natuurlijk. Ik was al iets ouder, maar goed. Ik keek er wel naar, hè. Vooral als die ooievader was en zo. Dat vond ik altijd leuk. Ik vond altijd die twee klussers, die vond ik altijd leuk. En die bevers, die waren er ook altijd, hè, met hun waterpomptang. Ja, hup, daar is Willem met de waterpomptang. Hè, volgens mij was die er ook nog een keertje bij. Ja, het is leuk dat de Fabeltjeskrant weer helemaal terug is, hè. Dus ja, Fabeltjeskrant liefhebbers, die kunnen dus hun hart weer ophalen.

0: 1993, Robin S. Ja, en met Show Me Love. Dat is een echte club. Cracker. Ja, zo werd hij ook wel genoemd, hè. Voor de wekker wakker woensdag 19 augustus. Even het nieuws. De Verenigde Staten hebben tegen meer medewerkers van het internationaal strafhof sancties uitgevaardigd. Zo staat ook de voorzitter Tomoko Akana op de sanctielijst. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, die is er niet blij mee en veroordeelt de sancties. Ja, de Amerikaanse regering heeft vorig jaar al meerdere sancties opgelegd aan rechters en medewerkers van het internationale strafhof. Dat was toen een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ja, dinsdag heeft de VS sancties uitgevaardigd tegen andere medewerkers van het strafhof, onder andere dus Akana. Ja, de VS is zelf geen lid van het ICC en toch heeft de Amerikaanse regering de pijlen gericht op het internationale hof. Ja, buitenlandminister Marco Rubio zei in juni dat het strafhof een oorlog tegen de VS zou voeren. Hij vindt dat de onderzoeken van de organisatie de soevereiniteit van zijn land bedreigen. En daarom kondigde hij voor de zomer een campagne aan om het strafhof te isoleren. Ja. Ja, vandaag wordt het een redelijke dag. Het is wel bewolkt. Er trekken wat buitjes van west naar oost. In de middag dan zijn er wat minder buien. Dan heeft alleen het oostelijke deel van de lage landen er last van. De zuidwestenwind is matig. Temperaturen vandaag tussen de 19 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. Ja, als we dan even een vooruitblikje naar morgen, dan zijn er ook weer regen- en onweersbuien. Bij een krachtige zuidwestenwind, dan gaat het iets harder waaien, wordt het 20 tot 22 graden. Ja, ik kreeg ook nog een appje en een berichtje binnen dat Frank Beard is overleden, de drummer van de rockband ZZ Top. Afgelopen dinsdag op 77-jarige leeftijd. Een woordvoerder van de muzikant heeft dat bekendgemaakt. Ja, Beard was al een tijdje ziek. Hij overleed in het bijzijn van familie in een hospice op een ranch in Richmond, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Ja, over de doodsoorzaak is niks bekendgemaakt. Zo werden er al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van Beard. En ja, Beard was trouwens het enige lid van ZZ Top die geen baard had. Ja. Nou, maar weer even een lekker nummertje van ZZ Top dan, hè. Live in 1980. En full for the stockings. Luck of the draw.
1: It's blues time at the Capitol Theater right now.

Is dat zo? Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja. Donna met Vegelvoer. En liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Het is vandaag de dagtopper, hè? Op deze lekkere woensdag, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn het natuurlijk elke werkdag. En ja, even kijken naar het nieuws. En wel het nieuws van het verleden. Op deze dag in 1906. Misschien weten we het nog. Telefoonke neemt in de buurt van Potsdam radiozender in gebruik. 100 meter hoog is de mast. En daar kunnen morsenseinen uitgezonden worden die 1300 kilometer verderop nog te ontvangen zijn. Ja, tegenwoordig is het heel normaal natuurlijk, hè. Zijn de zenders natuurlijk veel zwaarder, kunnen nog veel verder komen. Maar goed, toen was dit al heel erg ver, hè, 1906. Ja, en Duitse troepen die zetten de aanval in op het Russische Stalingrad in 1941. De aanval eindigt voor Hitler in een drama. En het vormt het begin van de vernietiging van het 6e Duitse leger. Het verlies van 1,5 miljoen militairen. 3500 tanks raken beschadigd. 7500 voertuigen ontploffen en 3000 vliegtuigen die vallen uit de lucht. Ja. En verder, bij rellen tussen de Hindoes en de moslims in Calcutta in India vallen duizenden doden in 1946. En Vader weet het beter is voor het eerst op tv. De tv-serie speelde binnen de familie Anderson, een gelukkig Amerikaans huisgezin, in 1960. En als laatste bericht uit 1960. De honden Strelka en Belka die keren veilig terug op aarde. Dat ze aan boord van de Sputnik 5 een rondje om de aarde hebben gemaakt. Ja, men moest het eerst met dieren testen. En dan, ja, na de hand zou men het dus met mensen gaan doen, hè. Ja. Ja, gisteren hadden we ook een liedje in het programma. Die konden we toen niet helemaal draaien, dus zullen we nog maar een keertje doen dan.

Boudewijn de Groot en Jimmy. Nou, ditje komt heel vaak voor in de hitlijst. De top 2000 onder andere. De top 100 alle tijden. Volgens mij komt hij ook in voor. En in Nederlandse hitparades, in overzichtjes en zo, vind je altijd Boudewijn de Groot. Hè? Ja, met dit liedje onder andere Jimmy. Goed, voor de wekker wakker op deze woensdag 19 augustus. Ja, de boeren gaan vandaag opnieuw demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En voetbalclub NEC komt in actie in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Ja, het weer vandaag, het is bewolkt, er trekken buien over van west naar oost. Vanmiddag dan zijn er wat minder buien, alleen in het oostelijke deel van Nederland. En de zon krijgt vanuit het westen meer ruimte. De westenwind is matig van kracht bij temperatuur van 19 tot 21 graden. Hè? Ja. Dus gelukkig niet zo warm weer. Nee. En dit is Janet Jackson en Together Again.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedemorgen, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze woensdag, de 19e van de 8e. Ja, nog even het nieuws, net binnengekomen. In Syrië zijn er meerdere tonnen nucleair materiaal gevonden. Het gaat om restanten van het geheime atoomprogramma van de voormalige president Assad. De internationale atoomwaakhond die heeft dat bekendgemaakt. In samenwerking met de regering van Syrië worden op meerdere locaties de boel afgegraven. De inspecteurs die hebben ook toestemming gekregen om vermoedelijke locaties van het nucleaire programma te bezoeken. En op een niet nader genoemde plek buiten Damascus zijn meerdere tonnen natuurlijk uranium gevonden. Zo zegt de directeur van de onderzoekscommissie. En archeologen in Peru hebben afgelopen dinsdag de resten gevonden van een persoon die honderden jaren geleden vermoedelijk ritueel geofferd is. Het skelet werd gevonden aan de voet van een oude piramide uit de Lima-cultuur. Ja, er worden in Peru regelmatig belangrijke archeologische ontdekkingen gedaan. Archeologen hebben de skeletresten van de persoon gevonden in een kanaal dat verbonden was met een ceremonieel bassin. Het lichaam was begraven in het kanaal en lag op de linkerzijde. Ja. En nou denkt men dus dat de persoon van toen, zeg maar, op een rituele, ceremoniële manier aan zijn einde is gekomen. Ja, volgens de regering zijn er in Peru rond Lima meer dan 400 archeologische vindplaatsen. En het komt regelmatig voor dat er bijvoorbeeld tijdens graafwerkzaamheden weer wat dingen gevonden worden. Ja, de grond in Peru is rijk aan archeologische vondsten. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1979, Ruud Gullit maakt zijn debuut als profvoetballer. De Amsterdammer speelt met zijn club Haarlem thuis met 2-2 gelijk tegen MVV in 1979. Ja, aan het begin hadden we al Eric Clapton. Hij krijgt een gouden plaat voor zijn wereldhit I Shot the Sheriff. En er wordt een baby geboren op de Golden Gate Brug in San Francisco in 1968. Ja, die zou dus nu 59 jaar moeten wezen. En de wielrenner Jan Raas die wint de Ronde van Nederland op deze dag in 1979. Hij pakt de leiding in het klassement in het jaartal in Scherenberg. En afgelopen zondag kwam hij al in de leiderstrui over de streep in Heelvarenbeek. Ja, Gerry Kreteman werd toen tweede in 1979. Goedemorgen, voor de wekker wakker. We zijn los. Ik zou zeggen, gas erop.

0: geschiedenislesje. Ja, op deze dag in 1985. De BBC geeft toe dat de werknemers van die omroep al bijna 50 jaar op hun betrouwbaarheid onderzocht worden door de Britse geheimdienst. Ja, en de hoofdambtenaar van de West-Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst die wijkt uit naar Oost-Berlijn. Dat deed hij in 1985. De redenen voor zijn stappen zijn de hoge schulden en de andere persoonlijke problemen. Ja, en in 1981, voor het eerst sinds jaren, treden Simon en Garfunkel weer samen op. De hereniging van het duo vindt plaats tijdens een concert in Central Park in New York. Het gratis optreden wordt bekeken door 500.000 mensen. Heel veel anderen die hebben het concert in de tijd, in 1981, gewoon via de tv kunnen bekijken.
1: A Charmed Life, dub 3, take number 2, final try.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren

0: Hans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Hans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele Milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de Milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de Milieustraat te gaan. De mobiele Milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Fijn dat jullie zijn gekomen. Lief dat jullie zijn gekomen, dankjewel. Ja, dit is trouwens het begin, hè. Dat je niet denkt van... Oh,
2: dit is de dagtop.

Classic.

Weer twee van die mooie exclusieve back-to-back classics uit de jaren 90 die hier voorbij komen. Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. Het is 7:52:10 precies. Ja, we kijken even naar de files in de buurt. Ja, het is druk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar staat 8 kilometer file. Dus mocht je daarheen gaan, er is vertraging. Ook op de A4 is het druk. De A15, de A27, de A32. Helemaal in het hoge noorden. Daar zijn ook wat strubbelingen op de A7 richting Groningen. Kapotte vrachtauto onder andere. De A35 en de A50 is het aansluiten geblazen. En op de A76, daar is het ook druk. En bij Papendrecht staat het eigenlijk elke dag al dicht in verband met werkzaamheden. Ja, de Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak rond de verkoop van menselijke lichaamsdelen op de zwarte markt. Dat was een beetje een luguber bericht wat ik hoorde vandaag op het nieuws. Nabestaanden die stelden de lichamen van hun dierbaren ter beschikking aan de Amerikaanse topuniversiteit voor onderzoek. En dat gebeurde ook. In totaal $53 miljoen is er nu betaald aan de nabestaanden. De schikking werd maandag bekendgemaakt. Ja, studenten die gebruiken de gedoneerde lichamen om medisch onderzoek te doen. Na afloop van het onderzoek werden de overblijfselen van de lichamen meestal gecremeerd, begraven of teruggegeven aan de familie. Maar een voormalig beheerder van het mortuarium van de universiteit en zijn vrouw die verkochten lichaamsdelen op de zwarte markt aan kopers uit de Amerikaanse staten Massachusetts en Pennsylvania. En dat deden ze tussen 2018 en 2021. Ja, in 2023 werd er ook een reeks rechtszaken gestart tegen de Harvard Medical School. Dat volgens de aanklagers de praktijken van Lodge had genegeerd. En de top van de medische faciliteit van Harvard gaat nu door het stof in een brief. Het zal volgens de universiteit nog wel even duren voordat het vertrouwen is hersteld. Ja, dat is wat, hè. Lichaamsdelen verkopen, ja. Het werd verkocht aan mensen die daar interesse in hadden. Ja, het vertrouwen is nu nog niet hersteld. Men denkt dat het ook een tijdje zal gaan duren voordat men weer vertrouwen heeft in de faculteit van Harvard. Ook al is de rechtszaak straks tot een einde gekomen. Dat is toch ook wat, hè? Ja, gewoon lichaamsdelen, zeg maar, verkopen aan kopers uit diverse Amerikaanse staten. Je wordt er een beetje bang van, hè?

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: miskant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
2: Beginnen.
3: Iedere ochtend
4: sta op met Erik.
5: Hoi, ik ben Ilse Langhuis.
6: Wakker voor de wekker.
7: Met Erik van Vliet.
8: Yeah! Nou ja, dat is toch niet normaal?
9: Maar het is al.

Van dit programma van 6 tot 7 hadden we er al aandacht voor. Hè, voor het overlijden van Beert. 77 jaar is hij geworden, de drummer van de bekende band ZZ Top. Ja, over de doodsoorzaak is niks bekendgemaakt. Eerder deze maand werden ook meerdere optredens afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van Beert. Zo staat er op Instagram het volgende bericht te lezen. Vandaag hebben Elwood en ik een goede vriend en samenwerkingspartner verloren. Zo heeft bandlid Billy Gibbons laten weten in een verklaring aan Variety. Zijn kenmerkende ritme was essentieel om ZZ Top aan de top te houden. De band waarvan hij 6 decennia lang deel uitmaakte. Ja, Beert was al lang lid van ZZ Top, hè. Die is nu overleden is, hè, 1969 al. Samen met de gitarist en de zanger. Ja, Hill die overleed in 2021 al, op 72-jarige leeftijd. En ZZ Top werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Waff Boy. Hè. Dus ja, wat dat betreft, Beert is niet meer, hè, de drummer. Was volgens mij ook het enige lid die geen baard had, hè? Ja, dat eventjes terzijde. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Het laatste uur van dit ochtend radioprogramma. Ja, het is vandaag bewolkt, hè. Het regent ook geruime tijd. We hebben te maken met een zuidwestenwind. Temperaturen liggen tussen de 19 en de 21 graden. Vanavond is het even wat droger. En zijn er ook weer wat brede opklaringen. Ja, vandaag een belangrijke dag. Boeren hebben gezegd dat ze gaan demonstreren bij gemeentehuizen in Drenthe. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet in Den Haag. De bedoeling is dat ze uiteindelijk verzamelen bij het provinciehuis in Assen. En ongeveer 350 schoonmakers op Schiphol die staken. De actie duurt van 11:45 tot 14:45. Volgens de vakbond FNV is de verlaging van het ziektegeld onacceptabel bij de schoonmakers. En op het WK hockey spelen vandaag de Nederlandse vrouwen tegen Japan. Het is alweer de derde groepswedstrijd. En in Nijmegen speelt NEC om 9 uur de eerste wedstrijd in de play-offs voor de Champions League. Tegenstander is een club uit Noorwegen. De wedstrijd is live te volgen via diverse sportapps natuurlijk. En natuurlijk ook via diverse liveblogs die verslag van gaan doen. Ja, en ander nieuws. Nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. De president van Amerika, Trump, wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. Ja, en dan is er ook nog een heel vreemd bericht als laatste, maar het is echt waar. Een vrouw uit Blerik is opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier tussen haar kleren kruipen in de slaapkamer en daarna verstopte de slang zich in de kledingkast. Zo heeft de politie van Limburg gemeld. De slang was een jonge en ongevaarlijke netpython. Een volwassen exemplaar kan 4 tot 6 meter lang worden. Ja, ze zijn onschuldig. Ze kunnen in principe geen kwaad. Maar ja, toch, hè. Een slang van 6 meter. Als ik zoiets in mijn slaapkamer zie, dan wil ik wel eventjes de deur openzetten en een eindje gaan wandelen, hoor, denk ik. Ja. Maar toch.

is dit nou AI of is dit echt, jongens? DJ Patrick B, we draaiden hem al eerder in juni, een tijdje geleden. En ik heb hem nog even teruggehaald, want ik wilde hem toch nog eventjes bestuderen. Je hoorde de foto's van vroeger bij Voor de Wekker Wakker. En Barry White zat ervoor met Never Gonna Give You Up. Een speciale Voor de Wekker Wakker remix. Ja. Goedemorgen, we kijken even naar vandaag. Het is vandaag de Internationale Fotografiedag. Jawel, er wordt stilgestaan bij de positieve invloed die foto's en fotografen hebben op onze samenleving. Ja, de datum van vandaag is met de reden gekozen. Dit was namelijk de dag dat in 1839 de Franse overheid de dag Eurogitipi vrijgaf en voor iedereen in de wereld gebruikt kan worden. Ja, het is een vroege fotografische methode uitgevonden door een meneer die in de eerste helft van de 19e eeuw leefde. Het procedé werd in 1839 door de Franse overheid aangekocht en sindsdien wordt de officiële uitvinder van de fotografie vandaag ook een beetje in de belangstelling gezet. Ja, jaarlijks dus vandaag de Internationale Dag van de Fotografie. Ja, de dag als vandaag is ook bekend als de World Photo Day. Ja, fotograferen is erg populair. Het perfecte plaatje kennen we natuurlijk op de tv, hè. Hele volksstammen die kijken ernaar om te kijken van wie nou het perfecte plaatje heeft gemaakt. Ja, en vandaag dus de World Fotodag, oftewel de Fotografiedag in de belangstelling. Nog even een klein geschiedenislesje. Op deze dag in Engeland worden op 19 augustus 1987 16 personen in koele bloeden neergeschoten. 16 anderen raken gewond. De dader was een 27-jarige man die was uitgedost als Rambo. Veel mensen die geven de film en de tv de schuld van deze moordpartij in 1987. En de bijeenkomst van de pan-Europese beweging bij de Oostenrijks-Hongaarse grens wordt door 900 burgers uit de DDR gebruikt in 1989... naar het westen te vluchten. Ja, deze maand waren er al 100 DDR-burgers die de grens met Oostenrijk wilden bereiken. Dat gebeurde in 1989. En als laatste, in 1989, het zendschip Ros Revenge wordt geënterd door de Nederlandse Radiocontroledienst. Wie kent ze niet? Hiermee komt een eind aan de Nederlandse uitzendingen vanuit het schip. Die uitzendingen begonnen in 1983 onder de naam Radio Monique. Ja, 1989 dus, hè. De Ros Revenge wordt door de RCD en de Engelse DTI uit de lucht gehaald, hè. De radiocontroledienst. Ik kan me dat toch nog goed herinneren, hè? Ik ben ook een paar keer door de RCD opgepakt vroeger, hè? Voor piraterij, hè? Ja. Lang geleden, jongens. Die goede oude tijd. Goed voor de wekker wakker. Call me bed. Komt eraan.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele Milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de Milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de Milieustraat te gaan. De mobiele Milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Christina Aguilera en come on over baby, all I want is you. Voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Het kabinet zegt dat de Tweede Kamer eerder geïnformeerd had moeten worden over de datakluis van de Belastingdienst met bestanden over het toeslagenschandaal. Hierdoor is de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht onvolledig geïnformeerd. Zo zeggen de woordvoerders. De kluis bevatte zeker 64 miljoen bestanden die de enquêtecommissie nu niet heeft kunnen onderzoeken. De datakluis is een afgeschermde digitale bewaaromgeving. Werd in 2019 gemaakt. De Belastingdienst die liep toen achter met het opschonen en vernietigen van bestanden vanwege de privacywetgeving. En door ze op deze manier apart zeg maar, te bewaren, was het probleem ondervangen. Is het dus dat de Tweede Kamer deze ook niet heeft kunnen bekijken. En door ze op deze manier apart te zetten, hadden medewerkers ook niet meer zomaar toegang tot de gegevens. Op een of andere manier verdween de datakluis. En pas in 2025 werd het toenmalig kabinet formeel op de hoogte gebracht van het bestaan ervan. Ja, na wat onderzoek en een juridische analyse werd de Tweede Kamer op 15 april van dit jaar er echt over geïnformeerd. En steekproeven laten zien dat in de datakluis bestanden zitten die onderdeel hadden moeten zijn van de informatie in verband met de toeslagenaffaire. Ja, de Nederlandse industrie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een flinke groeispurt gemaakt. De omzet lag 8,4% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ja, het gaat vooral goed met de chemische industrie. En ook de raffinaderijen die wisten te profiteren van de economie. Want ja, mensen moeten natuurlijk toch benzine hebben. En dat levert natuurlijk geld op, hè, het laadje. Ja, zo zijn er wel grote verschillen. De omzet van de aardolie-industrie was 83% hoger. De omzet in de andere branches, zoals de chemische, rubber- en kunststofindustrie, die was wat minder hard aan het stijgen. Of die daalde zelfs iets. Ja, de voeding- en de genotsmiddelenindustrie was met de grootste omzetdaling. De omzet was 6,7% lager dan in het tweede kwartaal van 2025. En als laatste, op de polderklei bij Lelystad staan tientallen soorten aardappelplanten te wuiven op een akker. Het grootste deel van de aardappelen is genetisch aangepast om beter bestand te zijn tegen de aardappelziekte. Telers die vrezen die ziekte, die een onbeschermd gewas in een mum van tijd vernietigt. De aardappelen zijn onderdeel van een veldproef. Daarin willen wetenschappers samen met het ministerie van Landbouw demonstreren wat genetisch gemodificeerde gewassen kunnen opleveren. Ja, bij genetische manipulatie worden de eigenschappen van een organisme veranderd door het erfelijk materiaal aan te passen. Het is dus een soort test, hè, wat ze daar aan het doen zijn. Hè. Voor de wekker wakker. En hier is Shaggy. Soon be done.

De dagtopper voor vandaag, Donna en Virgil Vloer. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja, goed, dit was hem weer, de Voor de Wekker Wakker Show op deze woensdag. Nog wel even een bericht van het waterschap. Brabantse Delta, die doen aangifte omdat de toezichthouders zeggen dat ze zijn bedreigd. De medewerkers die houden extra controles in het gebied in Midden- en West-Brabant vanwege de strengere regels als gevolg van de droogte. Ja, vorige week liet het waterschap bij Omroep Brabant zien hoe de controles in zijn werk gingen. Zo werd onder meer met drones gekeken of de boeren zich aan de regels houden. Maar ja, er zijn ook bedreigingen. De controleurs die worden dus met de dood bedreigd als ze zeg maar te erg controleren. Want ja, mensen willen toch gaan sproeien en dat mag niet, hè?

zijn er morgen weer op de donderdag. Dan zijn we 20 augustus. Ik wens je veel plezier bij de programmering van Langstraat FM. Want er komt nog veel moois aan, hoor. Ja, en ik zit hier morgen weer, hè. Dag!

0: met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik huis.
2: Mine is the last voice. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.

0: plannen voor naar de milieustrategie aan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

deze Engelse band Invisible Touch van Genesis. Kom ook op nummer 1 in de US Billboard Hot 100. En met Genesis en Invisible Touch openen wij deze uitzending van Langstraat Languit van 10 tot 12 ook weer op jouw radio hier bij Langstraat FM. Mijn naam is Siem van der Kuijn en ik heet jullie weer van harte welkom. Komende 2 uur het laatste nieuws uit de Langstraatregio en de lekkerste hitjes. En uiteraard gaan we ook de zwemtocht van Maarten van der Weijden volgen. Maarten van der Weijden zou inmiddels al begonnen zijn, maar is door omstandigheden wat later begonnen. Dus zal ergens in de middag beginnen aan zijn zwemtocht in Waalwijk. En begint dus in het kanaal ter hoogte van de surfvijver. En komt daarna door naar de stadsmuren van Heusden-Vesting. En die zwemtocht gaan we uiteraard proberen vast te leggen. Maar eerst gaan we naar Criss Cross en My Oh My.

het was een beetje de doorbraak van Sommieu in 2022. Het vrolijke multicolor. Ja, ik ben echt heel goed dat dit nummer uitkwam, want ik was hier echt heel erg groot fan van. Dus ik heb ze ook live gezien in 013. Dat was ook echt... daar was ook het applaus goed te horen. Ja, fantastisch nummer. Multicolor van Sommieu hier op Allangstraat FM. Goed, dan naar een politieberichtje of een politiemededeling. De politie Waalwijk heeft namelijk een waarschuwing medegedeeld over babbeltrucs die zich afgelopen week helaas weer hebben voortgedaan. Aan de Bernard Zweerstraat in Waalwijk was het namelijk afgelopen maandagavond raak. En dit keer ging het om twee jonge vrouwen van rond de 20 jaar die zich voordeden als zorgmedewerkers van actief zorg en bij een bewoner binnen wilden komen om na. Wat ze met een verhaal hebben opgehangen, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk was het om spullen buiten te maken. Gelukkig was er een actieve buurtbewoner die het niet helemaal vertrouwde en de politie en actief zorg meteen inschakelde. Actief zorg heeft inmiddels medegedeeld dat het inderdaad niet gaat om medewerkers van hen. Zij benadrukken van ja, wij komen nooit zomaar onaangekondigd op de stoep. En komen eigenlijk alleen overdag en als we een afspraak hebben gemaakt. Politie heeft het inmiddels laten weten. Dus mocht jij ineens twee vrouwen van actief zorg onaangekondigd op je stoep hebben, doe zeker weten niet de deur open en bel meteen de politie. Ja, dat soort verhalen hebben we helaas ook. Wij gaan gauw door naar de muziek. Zometeen Conga van Gloria Estefan. Maar eerst Teddy Swims en Mr. Know It All.

Swingende plaat hier op Langstraat FM. Conga van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Het is 10:50. En kom, shake your body, baby, do that conga. Goed, even naar de actuele verkeersinformatie. Want het is zo rustig op de Brabantse wegen dat ik helemaal geen file hoef te melden. Dat is ook wel een keer lekker hooguit een file ter hoogte van Alpkerk en Gorkum. En Dordrecht en Papendrecht. Maar ja, dat is zo ver weg. Daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Waar ik jullie wel mee ga lastigvallen, is de actuele informatie rondom Maarten van der Weijden. Want eigenlijk zou Maarten van der Weijden op dit moment al in het water liggen in Waalwijk onderweg naar Heusden. Onderdeel van natuurlijk zijn grote 22 stedentocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Er is alleen een kleine vertraging opgelopen in de planning van Maarten van der Weijden. Heeft te maken met verschillende omstandigheden, zoals hij het zelf op social media zegt. Maar het komt er in ieder geval op neer dat hij pas op 5 voor 1 moet ik zeggen. 5 voor 1 vanmiddag gaat hij beginnen in Waalwijk. En dan zou hij ongeveer rond 5 over 5 aankomen in het Stadskanaal in Heusden. Dus een kleine vertraging voor Maarten van der Weijden tijdens zijn zwemtocht. Dus was je nog van plan om langs te gaan, hou dan rekening mee dat je vanmiddag moet gaan. En voor de zekerheid even een paraplu mee. Want het is waarschijnlijk nog regenachtig vandaag.

Tracy Ullman en Move Over Darling hier bij Langstraat FM. Zometeen nog veel meer van de verfrissende zomerrits. Maar we gaan eerst naar het regionieuws. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan.

de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, het is de mooiste hit, vind ik, van Fleetwood Mac ooit gemaakt. Everywhere. Waanzinnig nummer, vind ik het. En terwijl het buiten lekker aan het regenen is en we eindelijk van de tropische hitte af zijn, zullen ze daar ook zeker weten blij zijn in België. Want in België is er eindelijk wat goed nieuws. Na 5 dagen de grote natuurbrand in de Ardennen is het vuur eindelijk ingedampt. Dat heeft de brandweer bevestigd. Ze hebben het in ieder geval wat beter onder controle. Nog niet helemaal. De situatie blijft volgens de Belgische brandweer nog wel fragiel. Omdat het vuur op sommige plekken nog opnieuw aan het oplaaien is. Ja, in totaal, die brand in de Belgische Ardennen, hij woedt al sinds vrijdag. Het heeft al 3000 hectare aan natuurgebied afgebrand. Ja, dat is eigenlijk echt ongelooflijk. En normaal zou ik nu zeg maar een metafoor brengen van hoeveel voetbalvelden 3000 hectare is. Maar dat heb ik even niet paraat. Dus daar kom ik misschien zo meteen op. En dan draai ik ondertussen even een lekker hitje. Video Killed the Radio Star van Buggles hoor je nu op Langstraat FM.

0: eens even opgezocht. En 3000 hectare komt ongeveer neer op 4200 voetbalvelden. Dus 4200 keer het Mandenmakersstadion. Ja, dan kon het wel eens heel erg dichtbij.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Sister van Train. Tonight. Even een lekkere nostalgie nummertje. Althans, dus voor mij natuurlijk een nostalgie, want ik ben nog niet zo oud. En dan gaan we heel even door naar het nieuws hier op Langstraat FM. Want ja, verdrietig nieuws uit Vlijmen kwam er gisteren naar buiten. Het pompoenhuis in Vlijmen gaat ermee stoppen. Eigenaar Hansen Herman van Beuren, die stoppen er na 25 jaar met een toch wel kenmerkende huis wat vol staat, vol pompoenen. Waar ze zelf in hun eigen tuin de pompoenen kweken en tentoonstellen. Ze stoppen vanwege gezondheidsredenen. En omdat ze ook wel op leeftijd zijn, hebben ze aangegeven. Ze vinden het een heel erg jammer besluit, maar zeggen ze, we hebben er wel enorm van genoten. Ja, het pompoenhuis ben ik zelf nooit geweest. Ik ben wel eens een keer bij een andere plek geweest waar ze hele exotische pompoenen hebben. En dan kijk je toch wel je ogen uit. En mijn collega Lotte zit hier nu ook meloen / pompoen te eten. Maar die laat ik vlekken uit eten. Wij gaan lekker door naar de muziek. Wij gaan naar Raccoon en Nickel voor Goodbye.

0: Losing My Religion van Ram. Ja, we gaan zo meteen naar de reclame. Maar eerst wil ik toch even iets leuks delen. Lotte, jij zit ook bij mij in de studio. Ik wil heel even een fragmentje aan jou laten horen, Lotte. En vragen of je dit herkent.
1: Okay. Wat staat er vandaag in de Fabeltjeskrant, meneer de Uil?
2: Veel. Erg veel. Maar het belangrijkste bericht is wel het verhaal van koning Arthur de Leeuw en Gies de Vlieg.
0: Gaat het al een belletje rinkelen?
3: Ja, ik ken natuurlijk wel de Fabeltjeskrant. Yeah. Dat is natuurlijk wel bekend voor mij. Maar dit specifieke fragment, dat...
0: Nee, het gaat ook inderdaad om de Fabeltjeskrant zelf. Want dat is zojuist bekendgemaakt. De Fabeltjeskrant komt weer terug.
3: Oh, wat
0: leuk! De Fabeltjeskrant komt... ja, er komen nieuwe de afleveringen van voer. Die komen met verbeterd beeldkwaliteit op YouTube. Heb jij dat ooit gekeken? Of is dat echt nog voor jouw tijd?
3: Nee, ik heb dat wel gekeken. Ik weet ook nog dat er op een gegeven moment bij de Albert Heijn een actie was dat je al die poppen kon sparen.
0: Okay.
3: En toen hebben wij ook echt al die poppen gespaard.
0: Oh, leuk. Ja, het Fabeltjeskrant is denk ik net iets voor mijn tijd. Maar ik heb nog wel... vaag staat mij iets bij dat ik er wel iets van aflevering van gezien heb. Ik weet niet precies wanneer het is uitgekomen. Maar in totaal het heeft dus 20 jaar geduurd. 1600 afleveringen.
3: Ja.
0: En die komen dus allemaal op YouTube terecht. Nou, hoe komt het ineens weer op YouTube? Dat komt door de zoon van de man die ooit aan de wieg stond van de Kabeltjeskrant. Het gaat om Robin de Levita. Zijn vader heeft dus de Kabeltjeskrant ooit bedacht. En die wil eigenlijk, zeg maar, ja, een eerbetoon aan het meesterwerk van zijn vader. Wil hij weer terug onder de mensen brengen. En daarom gaat hij ervoor zorgen dat de afleveringen op YouTube komen.
3: Ja, ontzettend leuk. Ik denk dat alle opa's en oma's op dit moment dat ook ontzettend leuk vinden. En misschien ook wel de nieuwe generatie die daaraan kan hechten. Dus.
0: Ja. Ik ga zo eens vragen wat mijn ouders daarvoor vinden. Dus, ik weet niet, heb jouw ouders dat gezien?
3: Ja, mijn ouders die hebben dat zeker wel gezien. Ik denk dat vanuit daar ook dat wij het ook nog een beetje hebben meegekregen. Want in principe zitten wij niet volledig in de generatie. Maar ja, zo hier en dan... En ook met die verzamelactie, ja, dan werden zij wel heel enthousiast van.
0: Ja, dat kan ik zeker weten, geloof ik. Ja, de Fabeltjeskrant, het is weer terug te vinden op YouTube. De eerste 10 afleveringen staan erop en er komen er waarschijnlijk nog meer. Gaan wij door naar de reclame, zijn wij zo meteen weer bij jullie terug.
4: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
5: Last van een verstopte afvoer of riool... Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswouderdorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
14: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

Ja, het is een band waar ik ooit nog wel eens heel graag een keer naar een concert van zou willen. Rondé. Want ik vind hun muziek wel echt, echt heel erg tof. Een van de beste Nederlandse bands die we op dit moment hebben. Goed. Ja, net hadden we het nog over het nieuws van de Fabeltjeskrant. Die komt na vele jaren eindelijk weer terug met video's op YouTube. En daar reageren de mensen toch best wel enthousiast over. Ik kom er nu net ook achter dat mijn vriendin daar een trouwe fan van was. Die heeft zelfs haar huisdier Schildpad naar een van de karakters vernoemd. Naar Stoffel. Dus dat heb ik nooit geweten. Dus hartstikke leuk. De Fabeltjeskrant is weer terug te zien op YouTube. Dan iets wat vanavond te zien is. Want vanavond staat er een hele bijzondere oefenwedstrijd voor de handbalclub Tagels op het programma. De Heren 1 zijn zich aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen in de Super Handbal League. Waar zij afgelopen jaar naar gepromoveerd zijn. En ter voorbereiding van het seizoen gaan zij een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen de nationale ploeg van Zuid-Korea. Ja, een bijzondere wedstrijd. Je verwacht zo'n wedstrijd, die zou je misschien alleen op computerspel spelen. Maar hij komt terecht aan vanavond in een uitverkochte zaal. Het zou natuurlijk eigenlijk normaal altijd zijn in Sporthal de Slagen. Maar ja, die is nog steeds dicht vanwege de werkzaamheden. Dus het gaat nu zijn in Sporthal Dillenburg in Drunen. Die kon helaas niet heel veel zitplek bieden. Dus daar zijn alle kaartjes helaas alweer voor uitverkocht. Maar de wedstrijd is wel nog te zien via een livestream via de website van Tagels. Dus de echte handbalfans die helaas niet bij de wedstrijd kunnen zijn, die kunnen op die manier zeker weten de wedstrijd kijken. Goed, ja, een wedstrijd. Zuid-Korea komt naar Waalwijk, dat kunnen we niet vaak zeggen. Ik zal zometeen eventjes speciaal voor Zuid-Korea een nummer van BTS draaien. Dat vind ik wel leuk. Maar eerst, voordat wij naar BTS gaan, gaan we naar de Police. Wij gaan naar Roxanne hier op Langstraat FM.

Dynamite van BTS, van het Zuid-Koreaanse BTS. Speciaal voor de nationale ploeg van Zuid-Korea, die vanavond een oefenwedstrijd speelt tegen Tagos. Nogmaals te zien via de livestream, eventjes de website van Tagos te bezoeken. Vanavond om 8 uur, dan zal de wedstrijd afgetrapt worden. En het is sowieso een beetje de komende weken grote sportevenementen in de Langstraat. Naast deze vriendschappelijke handbalwedstrijd. Over 2 weken in het weekend op zondag 6 september hebben we natuurlijk de ZLM Tour. De grote wieleretappe komt namelijk door Waalwijk en Heusden heen. Het is de slotetappe van de ZLM Tour. En er zijn meerdere activiteiten gepland op het terrein van het Mannenmakersstadion bij RKC. En hou ook rekening mee als je in de gemeente Heusden woont en zondag de weg op moet. Er worden meerdere keren wegen afgesloten. Meerdere informatie daarover is te zien op de website van de gemeente Heusden. Het rondje wordt namelijk een stuk of 5 keer gereden. Dus je moet 5 keer rekening houden met dat de weg even tijdelijk wordt afgesloten. En een week later, dan hebben we ook sportplezier. Of beter zeggen wandelplezier. Want dan is natuurlijk de allereerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. En daar zijn we natuurlijk ook als omroep zijnde volop in de voorbereiding. Wij gaan uiteraard ook weer tijdens dat evenement de hele tijd live om de Kennedy Mars te verslaan. En we kijken er heel erg naar uit. Dus stay tuned, want ook dat gaat zeker leuke beelden opleveren. En wij gaan door naar de muziek. Wij gaan naar Stomp van The Brothers Johnson en Alaris Morissette en Ironic. Wees even naar Meteor en Hannah May met Wat wil je van mij?

Meteor en Hanneme, en wat wil je van mij hier op Alangstraat FM? En zojuist is er een update gekomen over de stand van zaken rondom zwemmer Maarten van der Weijden. Wanneer gaat hij nou eindelijk beginnen aan zijn zwemtocht die ook door de Langstraat komt? Alleen is er zojuist een update gekomen dat de reden waarom de tocht zo vertraagd is, is omdat Maarten vanochtend is opgestaan met misselijkheid en buikklachten. En daarom overleg met zijn arts is besloten om in ieder geval deze ochtend niet het water in te gaan. En of hij vandaag überhaupt nog het water ingaat, dat is dan nog even afwachten. Ja, een normaal mens zou sowieso als hij opstaat met misselijkheid en buikklachten helemaal niks doen. Maar zo'n topsporter die zal daar vast wel een andere mentaliteit in hebben. We houden het in ieder geval goed in de gaten. En zodra de nieuws komt over Maarten van der Weijden, dan zullen we dat delen. Maar eerst Alanis Morissette en Ironic.

it. Take it to the top. Stop. You don't want to quit, but you heal while you're feeling it. Take it to the top. Stop. Ja, stom van de Brothers Johnson, die ooit een band begonnen toen ze nog op school zaten. En toen gingen onder de naam Johnson 3 plus 1, want toen waren ze nog met z'n drieën. De broers George, Louis en hun oudere broer Tommy. En al gauw gingen George en Louis met z'n tweeën verder en gingen ze verder onder de Johnson Brothers. Goed, zometeen gaan wij naar het regionieuws. Maar eerst gaan we naar een klassieketje van Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me, hier op Langstraat FM.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en

0: de flitschijf van deze week is nog altijd Memo. Ja, we hadden het net al eventjes over de Kennedy-mars van de Langstraat. Die komt toch steeds dichterbij. En wat wij altijd ook leuk vinden en waar we ook zeker bij Langstraat Media aandacht aan besteden, dat zijn een beetje de verhalen van de mensen die hem aan het lopen zijn. We hebben eerder deze week zagen we al bij ons op Langstraat TV Lucie Meijer, die de halve mars gaat lopen voor Quiet Waalwijk. Wij gaan alvast een klein tipje van de sluier ook nog met iemand praten die de halve mars op klompen gaat lopen. Maar tijdens het evenement zijn er nog twee wandelaars die hun bevindingen gaan delen. En Lotte, jij kan dat verhaal goed delen. Wat zijn twee naamgenoten van jou?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zat op de Kennedy Mars van de Langstraat.nl te kijken. En toen zag ik het bericht staan over Lotte en Lotte. Twee ontzettend goede vriendinnen die samen de halve Mars van de Langstraat gaan doen. De halve Kennedy Mars. En 40 kilometer. Ze gaan het niet alleen wandelen, maar ze gaan er ook nog verslag van doen. Mm-hmm. Op TikTok.
0: Op TikTok.
1: Ontzettend leuk, ja. En hele leuke, goede vriendinnen van elkaar. Super sportief. Ik heb gelezen dat ze gingen oefenen tijdens de vakantie. Dus ik neem aan dat ze goed voorbereid zijn.
0: Zeker goed voorbereid.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat dan hun ze staat. Ze gaan hun bevindingen delen tijdens het wandelen. En kinderen die zijn vaak wel echt oprecht, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus die gaan ook wel eerlijk zeggen als ze er helemaal doorheen zitten en er helemaal klaar mee zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we een goede realiteit krijgen van hoe het nou echt is om zo'n halve mars te lopen als in ieder geval 14-jarige. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ze zijn dus live te volgen tijdens de halve mars op TikTok. Lotte en Lotte. Dankjewel, Lotte. En wij gaan door naar de muziek. En wij gaan naar een klein beetje Spaanse invloed hier op Langstraat FM. We gaan naar Alvaro Soleil en La Cintura.
2: Destaca.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ja, Simple Plan en Natasha Bedingfield met Jetlag. En zojuist is er breaking news binnengekomen. Maarten van der Weijden moet zijn monsterzwemtocht gaan staken. Hij blijkt toch echt te ziek om in het water te gaan. Dus het verliep sowieso al niet volgens schema. Maar het gaat toch vandaag ermee ophouden. Later op de dag hoopt de coaches van Maarten van der Weijden met een update te komen of hij de zwemtocht alsnog kan hervatten. Hij zal voor nu in ieder geval eventjes moeten gaan uitrusten. Ja, dat is geen leuk nieuws om te horen. Maar de gezondheid van de mens gaat natuurlijk altijd voor.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield

0: schitterende Toen ik je zag van Nero hier op Langstraat FM. Dan een mooi evenement wat de komende dagen weer op de agenda staat. Op het Raadhuisplein in Drunen vindt namelijk vanaf 21 augustus het Langstraat Zomerfeest plaats. 3 dagen feest op het Raadhuisplein in Drunen met artiesten als onder andere Robert van Hemert en Emma Heesters. Dat zijn zeker weten niet de kleinste namen. Vanaf vrijdag... Vrijdag en zaterdag is het vanaf vrijdag op 5 uur en zaterdag om 4 uur. Dan is het 18 plus en op zondag is het programma voor alle leeftijden. Dus mocht je daar nog zin in hebben om te gaan, onder andere ook Tino Martin en La Fuente, Wesley Bronkhorst zijn allemaal aanwezig bij het Langstraat Zomerfeest in Drunen.
1: Ready? 1, 2, 3, 4.

Ik was gisteren toevallig, wat vandaag ook te zien is op Langstraat TV, bij Stichting Jeugdland in Waalwijk. En er waren wat kinderen die waren een dansje aan het repeteren. En dat deden ze echt op de muziek van Michael Jackson. Ik denk dat het toch wel laat zien, de film die de afgelopen maanden in de bioscoop heeft geweest van Michael, toch wel een beetje de muziek van Michael onder een nieuwe generatie heeft gebracht. En dat vind ik toch wel mooi om te zien. Ik was ook groot fan van de film trouwens. Goed, daarmee is weer een einde gekomen aan deze aflevering van Langstraat Languit. Nog een hele fijne dag gewenst en hou onze socials en website sowieso in de gaten over het nieuws van Maarten van der Weijden, of hij zijn zwemtocht eventueel nog voortzet of niet. Wij gaan hem nog even knallend afsluiten met de zomerrit Justin de Wild en Cheerio.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aa Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Het waren maar twee singles in de top 40 van deze band. En deze hoorde er ook bij, was meteen de grootste hit ook. Wax, Bridge to Your Heart, 1987. Andere hit was Right Between the Eyes. Dat het ook een paar weken in de top 40, maar Bridge to Your Heart deed het toch 10 weken. En dan nog de 8e plaats. En daarmee begonnen we de middagmix. En voor deze wat druilige dag, als we naar buiten kijken. Het is regenachtig, het is een beetje jammerlijk weer eigenlijk. Het is, we zijn gewend geweest al die tijd, hè. Met warm weer, het is nu nat, druilerig. En zo steken wij de woensdag in met deze middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Je weet dat je kunt het programma besturen door te reageren. Dat kan op twee manieren. Even appen op 06 21 21 32 10. Of mailen middagmix@langstapmedia.nl. Je collega de groeten doen. Iets te melden als vereniging. Ook dat kan. Gratis agendabericht. Of andere zaken te melden. Dan wel wereldkundig te maken via dit radioprogramma. Het kan via de WhatsApp en de mail. Voor de rest hebben we nog... natuurlijk nog weer een verkeer. Siem van der Kamer, het regio nieuws. Hij praat je weer bij in de zaken, met de zaken over de zaken die spelen in deze regio. En voor de rest natuurlijk hier gewoon de playlist gevuld met lekkere muziek, mag ik hopen. We kijken in de flitsende 50. Another featuring 55 Ultra. And Talk to You is here.

Ze zijn mijn vader altijd. Als je mijn naam niet weet, dan zeg je maar meneer. 1976, Connie van der Bos van Omari. Luistertjes uit de jaren 70, hier in deze middagmix. Moet ze nu al een keer kunnen, hè? Dat is wel weer leuk om mee te doen. Hey, Jan, middagmix, je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Elke werkdag zijn we er in principe live, tussen 2 en 3. En je kunt dan meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Je kunt appen op 06-21-21-32-10. En je kunt er nog mailen, middagmix@langzaammedia.nl. Je moet de groeten doen, je favoriete plaat aanvragen of misschien meedenken in het item met origineel aan de koffer. Dan hebben we zo meteen nog weer twee platen achter elkaar gezet. De een heeft een relatie met een ander. En hoe het dan zit, dat leg ik dan weer uit. Zo werkt dat item in ieder geval. Jouw middagmix, het goud van Outraal, de hits van nu en ook niet zo gek lang geleden. Het jaar 2009, A to B en Ecstasy. In de Morton Grown Remix. Dat is lekker.

Hey, to be an ecstasy in de Grona remix. Frans, je hebt naar mij. Op 17 augustus, Frank Beard, drummer van CC Top overleden. Hij was 77 jaar, nog een keertje lekker rocken. Met deze dikke hit van die mannen. Dus daar gaan we weer. De baarden en knikken maar. Headbangen. Rocken met deze single. CC Top en Give Me All Your Love in uiteraard.

Kenny Thomas, Kenny Thomas en Tippin' on Your Love. Leidt ons weer naar dansbare werk uit het grijze hitverleden min of meer. Nou ja, grijze hitverleden. 2015 was dit weer zo'n clubplaat. Ook clubmuziek doen we regelmatig hier in de middagmix. We variëren van luisterliedjes uit de jaren 70 tot clubmuziek uit het jaar 2015 mensen. En soms luister je naar de top 40, dan wel de tipraden. Van de Club Dance 20 of zo. Van alles maken we hier. En als je nog zaken mist, laat het mij maar weten. Je kunt het doorgeven via middagmix@langstadmedia.nl. Of even appen natuurlijk, ook dat kan. Meekijken in de radiostudio www.rijnroosendaal.nl. Als je daar tijd voor hebt. En alles gewoon lekker luisteren. Terwijl je je boterhammetjes eet misschien. Of zit uit te buiken. Hier is Sean Frank, Peter Delane en Heaven.

0: popmuziek samengaan, dan wel dance. Sean Frank, Casimir featuring Lenny Jane en Heaven, dit was 2015. Jouw middagmix, een beetje verlaat, maar hij schuift toch aan hoor. Siem van der Kaa met het Regio Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele Milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de Milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de Milieustraat te gaan. De mobiele Milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. In het noorden van het land breekt soms de zon nog even door. Vooral in het zuiden valt zo nu en dan nog even wat regen. De zuidwestenwind maakt het waait vrij krachtig, vrij matig tot krachtig. Het wordt vanmiddag maximaal 20 of 21 graden. Vannacht klaart het door geregeld op, maar in de kustgebieden komen regen- en onweersbuien opzetten. Overdag breiden ze uit tot de rest van het land. Af en toe breekt de zon door en het wordt maximaal zo'n 20 tot 22 graden. Dan de verkeersinformatie. 25 files in totaal 50 kilometer. Redelijk rustig in onze regio. Er zijn toch wat knelpuntjes en dit zijn ze dan ook. De A2 Eindhoven richting Sertogenbosch tussen Boksel en Vught. Langzaam rijden, stilstaand verkeer komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Er staat 4 kilometer file, de vertraging 7 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, staat 7 kilometer file, de vertraging 9 minuten. De A58 Breda richting Tilburg, dus knooppunt Galder en Ulvenhout. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer.

aan het verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 4 minuten. De A59 is het Hoogenbosch richting knooppunt Zonzeel tussen Nieuwkuik en Drunenwest. Stilstand verkeer al daar. 3 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En als laatste de N279, Roermond richting Hoogenbosch tussen Helmond Noord en Beekendonk. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 8 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de playlist al hier. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.

0: Martin Garrix, Next Year in the Repeated, leidt ons naar het origineel in de koffer. Maar even de groeten doen aan Erik, die staat momenteel bij de houtwasserij. En daar staat de radio keihard aan op middagmix momenteel. Dus al die mensen daar die de hout aan het wassen zijn. Goedemiddag, wees welkom. Dit is Langstad FM, de middagmix. Enjoy the show terwijl je aan het wassen bent. Doorwerkmuziek heet dat. En zo gaat dat. Het origineel in de koffer. Vaste uitvaart altijd hebben, zo rond het half uur. Beetje verlaat nu, maar maakt niet uit. Dit hebben we vandaag, als het gaat om het origineel in de koffer. Het was in 1963 dat Little Peggy Marsh de single I Will Follow Him uitbracht. Dan zal ik misschien weinig zeggen, heeft die in de top 40 gestaan, want top 40 begon ze een beetje te registreren vanaf 1965. En deze single was net te vroeg eigenlijk. Maar is wel bijgebleven, want een goede 19 jaar later dacht José, ik doe het nog een keertje over. En die kennen we denk ik wel, want het was de grote hit van José. José, 5 singles in de top 40. De grote hit natuurlijk, I Will Follow Him. Haalde 10 weken top 40 en piekte zelfs nog op nummer 1. Was zo'n bepaaldje leuk te vinden. Het origineel van Little Peggy Marsh, I Will Follow Him uit 1963. Of weer de cover uit 1982 van José, I Will Follow Him, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Wat is wel dadelijk, hè? José met Alvin Follow Him met 1982, geïnspireerd door Little Peggy Mars. En Alvin Follow Him met 1963. André zegt, eigenlijk allebei even leuk. Kan eigenlijk wel prima, die cover. Personeel is leuk, de cover is leuk. Dus van gelijke klasse, om het zo maar te zeggen. Fransie zegt, met Tom het origineel vind ik net een stiekem een stukje leuker. Kan gewoon, heb jij nog een mening over het origineel? Dan kom van de maar door op 06 21 21 32 10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Flitschijf. Dit is de flitschijf van deze week.

Terug in de jaren 70, 1973. Wally Tex en Miss Wonderful. Tja, het is weer klaar, mensen. Het programma is al bijna afgelopen. Ik dank weer voor het volgen. Zometeen een paar uurtjes nog stoppen. Dan Anton Lachzaam om 5 uur met Van Zessen klaar. Dan neemt hij het weer over. Dan weer een uur gepresenteerd op de radio. Studio Putten aan de band. Dan om het zomaar even uit te drukken. Ik dank weer voor het volgen. Dit programma terugluisteren of terugkijken, het kan gewoon via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een kwartij, Roosendaal met 2 O's en N's. Kun je via de activiteitentab doorklikken naar de website van de Middagmix. Dat wijst er eigenlijk wel vanzelf. En dan kun je dus via het terugluisterarchief weer doorklikken naar de programma's. En dan kun je dingen terugluisteren. Kun je een datum selecteren en dan kun je kijken in de playlist. Meeluisteren, meekijken, alles is gearchiveerd in ieder geval. De laatste voor vandaag wat mij betreft. Third Nation and I Believe in the GG Mix. Tot morgen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele Milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de Milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de Milieustraat te gaan. De mobiele Milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dat omdat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit was het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

En met die Tiger van Survivor werd het weer even over vijf hier op Langstraat FM. Tot zes uur zomaar midden in de week op deze woensdagmiddag hebben we de week weer in tweeën gezaagd. 19 augustus 2026 en tot zes uur weer de lekkerste muziek en informatie in Langstraat FM van zes klaar. Met Sam Jij. Dit is Feels Part 2.

Muziek uit 1978 bereikte net niet de top 10. 11 weken in de top 40 en hij piekte op juist nummer 11. At the Copa, Copacabana. Barry Manilow is de 80 ver gepasseerd, maar treedt nog steeds op. Net als zijn leeftijdsgenoot Tom Jones. Ze gaan dus nog steeds als een zogenaamde tierenlier. Strak is regionale nieuwsupdate. We hebben het weer voor je. Maar eerst de Rapid Eye Movement. Bang and Blame. Terug naar 1984.

Zijn echte naam is Giuseppe Savoni. Het is een Italiaanse muziekproducent en geleerde van de Italiaanse geschiedenis. En hij scoorde met Disco Bambino en Dancing Without You, de flitsschijf deze week hier op Langstraat FM. Strakjes in het tweede gedeelte na het regionaal nieuws hebben we uiteraard ook nog de speciale aanbieding. Het weer staat voor je klaar, maar nu eerst terug naar 1981 met de kleine meid, oftewel Little Lady. Dit is Annika.

0: Clarence Milton Becker, oftewel Clarence Becker. Heel beter bekend onder het pseudoniem Stevie Milton. Het is een Nederlands-Surinaamse zanger en rapper uit de tweede generatie Eurodance. Vooral bekend van zijn hits als Send Me an Angel en It's a Loving Thing. Die we zojuist draaiden uit 1984. Blik op de klokwerpend. Zien we dat het bij 5:30 is. En dat we gaan schakelen met Siem van der Kaa in de nieuwskamer.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaa. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt verder het westen uit. Vaker de zon door. De wind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur ligt nog altijd rond een graad of 18. Daarmee is nog prima weer om van werk naar huis te fietsen. Vannacht trekken de volgende buien het land weer op. Het gaat daarbij om felle buien en het kan even onweren. Buien zijn vooral voor de noordelijke helft van het land weggelegd. We hebben dus hier in de regio geen last van. Verder liggen de minima veelal tussen de

Carol Gianni. Nummer 16 voor deze One Hit Wonder. 7 weken voor Hit and Run Lover. Blik op de klok bij de punt. Zien we dat eigenlijk wel eens eerste een keer tijd is geworden dat we een oude nummer 1 hit van stal trekken. We gaan hiervoor terug naar 2008. Het nummer stond maar liefst 27 weken in de hitlijsten en piekte, zoals vermeld, op nummer 1. Dit is het debuut voor Amy McDonald.

als je nou naar buiten kijkt, dan is het niets van Taste is Like Summer. Dat had eigenlijk deze plaat vorige week een speciale aanbieding moeten zijn. Maar wat niet is, kan er komen. Het is niet zo dat de zomer helemaal voorbij is. Want als je op de lange termijn gaat bekijken, dan wordt het nog weer wel wat zonniger in de komende weken. Taste is Like Summer, de speciale aanbieding van deze week. James Blunt. Dit is Alison Moyet and The Love Resurrection. What can I-

werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van Zessen Klaar. Met Anton Nachtzaam. Op Langstraat FM. Mijn hart

En met de Nederpop All-Stars nieuwe single Blijf je nog even hier. Is het alweer bijna 6 uur. Hoogste tijd om snel de benen te nemen. Strakjes zijn we er weer over 2 uurtjes met de Classics of Rock. En we gaan er voor nu uit met de Bay City Rollers. Hoe toepasselijk. Bye Bye Baby uit 1975. Later!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Het is weer woensdagavond, 7 over 8 hier op Langstraat FM. En Vengeance traden we deze aflevering mee af. Zomaar midden in de week Rock'n'Roll Shower. Vengeance, de band rondom Leon Huey uit Tilburg. En hoe kom ik op dit nummer? Ik was afgelopen zondag, afgelopen weekend in Breda bij de havenfeesten. En daar trad hij op als special guest bij Alibisering van de Time Bandits. Het was een geweldig mooi optreden van de Time Bandits. En een verrassend goede solo act van Leon Huey. Vandaar dat we daar deze aflevering van de Classics of Rock hier op Langstraat FM mee aftrapten. Tot 10 uur zijn we bij je met nu Julian Ward Turner.
1: Hi, this is Julian Ward Turner. You're listening to Anton Nachtzahn, and this is my new song,

Je hebt van die nummers, dat zijn echte radiohits. Dat werden nooit hitparade plaatjes, maar wel bekend. En klinken ze bekend in de oren. Dit was dus eerst even een van 1976. Kwam het niet verder dan de nummer 3 in de tipparade. Al Quinn en The Fool in the Mirror. En Julian Ward Turner, een van zijn vele nieuwe platen, brengt maandelijks een nieuwe track uit om zo zijn eerste debuutalbum te vullen. Dat was Look Deeper. En dit is muziek uit 1983. Chance. Je hoort Big Country.

En bij Kleine Nachtzaam zat de liefde voor de rockmuziek er al vroeg in. Want ik had in 1972 een poster boven mijn bed hangen van juist deze dame, Jai Coltrane. Ik was er een super fan van en ik mag nog steeds veel en graag naar haar muziek luisteren. Dit was Go Like Eliah, een Big Country 1983 nummer wat je eigenlijk nooit op de radio hoort. Vandaar dat we hier in dit Radio Feuilleton de classics of rock nog eens tevoorschijn toverden. En dat was Chance. En dit is Aerosmith, terug naar 1973 met Dream On.

0: muziek van Alex Warren en Jelly Roll en The Lodge Line. Vorige week had Geert de Meer een rock request en hij liet toen al doorschemeren dat hij waarschijnlijk zeer binnenkort van dezelfde band nog een nummer wilde horen. Nou, dat zeer binnenkort heeft eigenlijk maar een week geduurd, want deze week vraagt hij wederom Department S aan en we draaien het singeltje eigenlijk gewoon om. En dan horen we de rock request van Geert de Meer voor deze week. She's Expecting You uit 1981.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-66-92. Classics of Rock, Rock Request.
2: Take the London Road, east out of Watford. The A409 from Bushy Heath. Harrow on the Hill. Bypass Wembley.

0: Hilton. Suite 325. Third floor. She's expecting you.
1: Zei het al vorige week, de rock request is Vic Heer van Department S. En de B-kant van die plaats, dat is het juiste raden. She's expecting you. En ook die werd aangevraagd voor deze week als zijnde de rock request van Geert de Meer. Mocht jij een rock request hebben, laat het me gerust even weten. 0647376692. Dat is de Classic of Rock app waar je alles op kwijt kunt. And this is Black and Everything's Coming Up Roses.

We leerden een aantal jaar geleden kennis maken met Nothing But Thieves, hoe ze optraden in Landgraaf tijdens Pinkpop. En ik was gelijk verkocht. Nothing But Thieves speelt sindsdien op diverse festivals en brengen geregeld nieuwe muziek uit. En dit was hun meest recente splinter nieuwe plaat. Sinds een aantal weken ligt die bij jouw platenboer in de schappen. Baby Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Dit is The Young Gun Silver Fox. And still got it going on.

0: Morrison en Down to Joy. Blik op de klok, we zien dat het de hoogste tijd is dat we een slinger gaan geven aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week bleef hij hangen op nummer 71. Daar stond Rage Against the Machine. Zometeen gaan we kijken waar het op de rek komt deze week.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 carousel.
2: Nummer 76.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Het is even over negen op Langstraat FM met Fields and a Friend of Mine uit 1973. Voor het tijd zijn het nieuws hadden we trouwens nog de Classics of Rock Top 100 carousel waar we een ferme slinger aan gaven. Hij kan terecht op nummer 76 en dan vonden we Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Tijd voor nieuwe live muziek van Joe Bonamassa. Dit is de Bad Penny op Langstraat FM. Goedenavond.

En zoals ze doen gebruikelijk in het tweede uur, de Classics of Rock albumtrack. Ditmaal van het album CWF3, oftewel Champlin, Williams en Freestead 3. En van het album draaiden we Fly Away Now, de Classics of Rock albumtrack. En dit is de Haunted Youth uit België. Ook daar maken ze geweldig mooie muziek. Dit is Emo Sun.

als we dan een lange vannacht gaan draaien, dan moeten we wel een langer nummer draaien dan dat we draaiden. The Haunted Youth duurde 6,5 minuut en dit was de lange vannacht samen. Flash in the Pan, die extended remix version, en die duurde bijna 7 minuten. Dus net gewonnen, Flash in the Pan, The Midnight Man. En dit komt uit het jaar 1967. Toen was ik 6 jaar oud. A Wider Shade of Pale. Dit is Broken Harem.

Dan moet ik zeggen dat ik de laatste tijd toch wel in positieve wijze verrast word met nieuwe releases van classic rock tracks, oftewel future classic rock tracks. Dit was Boulevard van het nieuwste album en Talk To Me. Wellicht dat we in een van de komende uitzendingen daar eens een albumtrack uit plukken van het album. Zeer zeker de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, zijn mijn all-time favorites heren van Toto. Dit is Africa.

Nothing we can do that we can be done. Een beetje een moeilijke titel als je wat gedronken hebt. Dus vandaar dat we broodjes nuchter aan dit programma maar zijn begonnen. Dat behoort natuurlijk ook zo te zijn. Je luistert naar de Classics of Rock met... terwijl de temperaturen redelijk onder controle zijn. All summer long, Chris Rea.

The Classics of Rock. Concert Classic. Was het laatste wapenfeit, zowat, van dit radioprogramma op deze woensdagavond hier op Langstraat FM. Supertramp, de live uitvoering van Dreamer. Vele malen mooier dan de studio uitvoering trouwens, maar dat is smaakverschillend uiteraard. Blik op de klok, en zien we dat het tegen 10 uur is. We gaan zo plaatsmaken voor het nieuws en de rest van de muziekprogramma's hier op Langstraat FM. Ik spreek je graag morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van 6 klaar. En dit programma is er uiteraard weer volgende week, zomaar midden in de week, woensdagavond van 8 tot 10. The Classics of Rock. Ik laat je achter met The Only Ones, Another Girl, Another Planet. Ik wens je nog een hele genoeglijke avond. Tot morgen of tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.